0: Ik voel dat mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralen als twee zonnen houden in die seconde. Wij zijn tegen. Ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maat op zeven. Nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja! Het is echt waar. Ik ben nu klaar met de minutenwas van Frédéric Chopin.
1: Soprano Jasperina Young, conjunto de câmara da CBS holandesa, letra e arranjo de A.B. Wastwader, interpretando a Valsa do Minuto, versão para canto e orquestra de cabaré de Chopin. Esse foi o pedido de Nina Rita do Flamengo.
2: Rádio MEC, clássicos do ouvinte. Aqui você faz a nossa programação. Peça sua música preferida com mensagem de texto ou voz pelo nosso WhatsApp 997100537. 997100537. DDD 21.
1: Vamos ouvir agora Adágio para Cordas, Opus 11, de Samuel Barber, com o Cronos Quartet, pedido de Marcelo Rizzo, da Ilha do Governador, e Leandro Lopes, de Queimados.